dijo y que es hace ni un miquel. Hij laat zich heringes, wel meid ze net die keer. Koeitskert brood die zaad, kan hij de minule. Maar mij ze steen is in, ja zie ze in mele. Torm boob, torm jaren, wijbel en walos wijkus. Kui moni tulle löövät, öhtu päin.